0: Adventure, man of adventure, conquering the world of adventure, the world of adventure, the world of adventure. Our journey begins in a world of adventure.
1: Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo stijl,

0: Het is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop. Spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar...

0: niet lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik wat strop.
1: Spring maar achterop.